0: muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jernie Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jernie Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier start woensdag met inspecties van 450 kilometer regionale dijken, gevoelig voor droogte of recent verbeterd. 40 medewerkers controleren 2 weken op scheuren, verzakkingen en vervormingen met inzet van drones. Het neerslagtekort is uitzonderlijk hoog. Op een parkeerplaats aan de Uiverhof in Beverwijk zijn 3 auto's uitgebrand. De melding kwam rond 3:45 s'nachts binnen. 2 auto's stonden in brand, het vuur sloeg over op 1/3. Er zijn aanwijzingen voor brandstichting en vandaag volgt buurtonderzoek. Tijdens de Zandpoortse feestweek maakten vrijwilligers en restaurant La Mia een 300 meter lange tiramisu. Dit was een eerbetoon aan de 90ste editie van het dorpsfeest en de kortebaandraverij. Het Nederlandse record werd niet verbroken, want Londen maakte een tiramisu van meer dan 440 meter. In Wijk aan Zee bouwt Peter Meester met een 3D-printer een diorama van de verdwenen kerkbuurt rond de Wijkertoren in Beverwijk. Het model, gebaseerd op oude foto's, toont nauwkeurig gevels en winkels en wordt tentoongesteld in Museum Kennemerland en de Grote Kerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogelijkheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier start woensdag met inspecties van 450 kilometer regionale dijken, gevoelig voor droogte of recent verbeterd. 40 medewerkers controleren 2 weken op scheuren, verzakkingen en vervormingen met inzet van drones. Het neerslagtekort is uitzonderlijk hoog. Op een parkeerplaats aan de Uiverhof in Beverwijk zijn 3 auto's uitgebrand. De melding kwam rond 3:45 s'nachts binnen. 2 auto's stonden in brand, het vuur sloeg over op 1/3. Er zijn aanwijzingen voor brandstichting en vandaag volgt buurtonderzoek. Tijdens de Zandpoortse feestweek maakten vrijwilligers en restaurant La Mia een 300 meter lange tiramisu. Dit was een eerbetoon aan de 90ste editie van het dorpsfeest en de kortebaandraverij. Het Nederlandse record werd niet verbroken, want Londen maakte een tiramisu van meer dan 440 meter. In Wijk aan Zee bouwt Peter Meester met een 3D-printer een diorama van de verdwenen kerkbuurt rond de Wijkertoren in Beverwijk. Het model, gebaseerd op oude foto's, toont nauwkeurig gevels en winkels en wordt tentoongesteld in Museum Kennemerland en de Grote Kerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Menteen Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldt de Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier start woensdag met inspecties van 450 kilometer regionale dijken, gevoelig voor droogte of recent verbeterd. 40 medewerkers controleren 2 weken op scheuren, verzakkingen en vervormingen met inzet van drones. Het neerslagtekort is uitzonderlijk hoog. Op een parkeerplaats aan de Uiverhof in Beverwijk zijn 3 auto's uitgebrand. De melding kwam rond 3:45 s'nachts binnen. 2 auto's stonden in brand, het vuur sloeg over op een derde. Er zijn aanwijzingen voor brandstichting en vandaag volgt buurtonderzoek. Tijdens de Zandpoortse feestweek maakten vrijwilligers en restaurant La Mia een 300 meter lange tiramisu. Dit was een eerbetoon aan de 90ste editie van het dorpsfeest en de kortebaandraverij. Het Nederlandse record werd niet verbroken, want Londen maakte een tiramisu van meer dan 440 meter. In Wijk aan Zee bouwt Peter Meester met een 3D-printer een diorama van de verdwenen kerkbuurt rond de Wijkertoren in Beverwijk. Het model, gebaseerd op oude foto's, toont nauwkeurig gevels en winkels en wordt tentoongesteld in Museum Kennemerland en de Grote Kerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: van Velzen. Met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier start woensdag met inspecties van 450 kilometer regionale dijken, gevoelig voor droogte of recent verbeterd. 40 medewerkers controleren 2 weken op scheuren, verzakkingen en vervormingen met inzet van drones. Het neerslagtekort is uitzonderlijk hoog. Op een parkeerplaats aan de Uiverhof in Beverwijk zijn 3 auto's uitgebrand. De melding kwam rond 3:45 s'nachts binnen. 2 auto's stonden in brand, het vuur sloeg over op een derde. Er zijn aanwijzingen voor brandstichting en vandaag volgt buurtonderzoek. Tijdens de Zandpoortse feestweek maakten vrijwilligers en restaurant La Mia een 300 meter lange tiramisu. Dit was een eerbetoon aan de 90ste editie van het dorpsfeest en de kortebaandraverij. Het Nederlandse record werd niet verbroken, want Londen maakte een tiramisu van meer dan 440 meter. In Wijk aan Zee bouwt Peter Meester met een 3D-printer een diorama van de verdwenen kerkbuurt rond de Wijkertoren in Beverwijk. Het model, gebaseerd op oude foto's, toont nauwkeurig gevels en winkels en wordt tentoongesteld in Museum Kennemerland en de Grote Kerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier start woensdag met inspecties van 450 kilometer regionale dijken, gevoelig voor droogte of recent verbeterd. 40 medewerkers controleren 2 weken op scheuren, verzakkingen en vervormingen met inzet van drones. Het neerslagtekort is uitzonderlijk hoog. Op een parkeerplaats aan de Uiverhof in Beverwijk zijn 3 auto's uitgebrand. De melding kwam rond 3:45 s'nachts binnen. 2 auto's stonden in brand, het vuur sloeg over op een derde. Er zijn aanwijzingen voor brandstichting en vandaag volgt buurtonderzoek. Tijdens de Zandpoortse feestweek maakten vrijwilligers en restaurant La Mia een 300 meter lange tiramisu. Dit was een eerbetoon aan de 90ste editie van het dorpsfeest en de kortebaandraverij. Het Nederlandse record werd niet verbroken, want Londen maakte een tiramisu van meer dan 440 meter. In Wijk aan Zee bouwt Peter Meester met een 3D-printer een diorama van de verdwenen kerkbuurt rond de Wijkertoren in Beverwijk. Het model, gebaseerd op oude foto's, toont nauwkeurig gevels en winkels en wordt tentoongesteld in Museum Kennemerland en de Grote Kerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om

0: Liever klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: pakketje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
3: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
2: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van den Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
4: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
2: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier start woensdag met inspecties van 450 kilometer regionale dijken, gevoelig voor droogte of recent verbeterd. 40 medewerkers controleren 2 weken op scheuren, verzakkingen en vervormingen met inzet van drones. Het gebied loopt van Amsterdam-Noord tot Texel. Op een parkeerplaats aan de Uiverhof in Beverwijk zijn 3 auto's uitgebrand. De melding kwam rond 3:45 s'nachts binnen. 2 auto's stonden in brand, het vuur sloeg over op 1/3. Er zijn aanwijzingen voor brandstichting en vandaag volgt buurtonderzoek. Tijdens de 267ste korte baandraverij in Zandpoort werd een recordomzet van €213.283,50 ingezet. Het hoogste ooit bij een korte baandraverij in Nederland. Vorig jaar was de omzet bijna €200.000. De organisatie spreekt van een historisch resultaat. In Wijk aan Zee bouwt Peter Meester met een 3D-printer een diorama van de verdwenen kerkbuurt rond de Wijkertoren in Beverwijk. Het model, gebaseerd op oude foto's, toont nauwkeurig gevels en winkels en wordt tentoongesteld in Museum Kennemerland en de Grote Kerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
6: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Ja, dat moet weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
5: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar, 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
7: Een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
5: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
9: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
10: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
11: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier start woensdag met inspecties van 450 kilometer regionale dijken, gevoelig voor droogte of recent verbeterd. 40 medewerkers controleren 2 weken op scheuren, verzakkingen en vervormingen met inzet van drones. Het gebied loopt van Amsterdam-Noord tot Texel. Op een parkeerplaats aan de Uiverhof in Beverwijk zijn 3 auto's uitgebrand. De melding kwam rond 4:15 s'nachts binnen. 2 auto's stonden in brand, het vuur sloeg over op 1/3. Er zijn aanwijzingen voor brandstichting en vandaag volgt buurtonderzoek. Tijdens de 267ste korte baandraverij in Zandpoort werd een recordomzet van €213.283,50 ingezet. Het hoogste ooit bij een korte baandraverij in Nederland. Vorig jaar was de omzet bijna €200.000. De organisatie spreekt van een historisch resultaat. In Wijk aan Zee bouwt Peter Meester met een 3D-printer een diorama van de verdwenen kerkbuurt rond de Wijkertoren in Beverwijk. Het model, gebaseerd op oude foto's, toont nauwkeurig gevels en winkels en wordt tentoongesteld in Museum Kennemerland en de Grote Kerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
5: Je ziet er goed uit.
6: Dank je. Wil je wat van me drinken?
5: We hebben een biertje. Wat zouden we zeggen als wij eens gingen scheiden? Dat kun je allemaal doen en laten wat je wilt. Het zijn er met mij getrouwd blijven. Als je in elke hand 10 andere kan krijgen. Mij heb je toch niks.
4: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
7: Ik zag dat in patiënteninformatie gynaecologen. Dat het woord vulva-lip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
4: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
9: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
10: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Bewoners van Heemskerk en Uitgeest maken zich zorgen over een vrouw die regelmatig voor onrust zorgt en een mes bij zich had. De politie is bekend met haar en nam het mes af. Ze werken samen met zorgpartners, maar kunnen alleen ingrijpen bij strafbare feiten.
1: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier start woensdag met inspecties van 450 kilometer regionale dijken, gevoelig voor droogte of recent verbeterd. 40 medewerkers controleren 2 weken op scheuren, verzakkingen en vervormingen met inzet van drones. Het gebied loopt van Amsterdam-Noord tot Texel. Tijdens de 267ste korte baandraverij in Zandpoort werd een recordomzet van €213.283,50 ingezet. Het hoogste ooit bij een korte baandraverij in Nederland. Vorig jaar was de omzet bijna €200.000. De organisatie spreekt van een historisch resultaat. In Wijk aan Zee bouwt Peter Meester met een 3D-printer een diorama van de verdwenen kerkbuurt rond de Wijkertoren in Beverwijk. Het model, gebaseerd op oude foto's, toont nauwkeurig gevels en winkels en wordt tentoongesteld in Museum Kennemerland en de Grote Kerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Een hele goede morgen bij Eimond 360. De ochtendmix, gepresenteerd door Theo Tromp. Ik vervang Aad van Zomeren, die is met vakantie. Er zijn een aantal jaren vandaag. Onder andere Wout Weghorst, die is vandaag 34 jaar geworden. En Alsja Laschij, die is vandaag 47 jaar geworden. En ook een beetje droevig nieuws. Vanmorgen las ik dat Peter Faber op 82-jarige leeftijd is overleden. En gisteren bereikte het bericht van Jordi Kaagman. Zij is 79 jaar geworden. Zij is gisteren ook overleden.

Bachman scoorde in de jaren 70 met Earth and Fire de hits als Memories, die je zojuist hebt gehoord, en The Weeknd. De band bestond naast zangeres uit de tweelingbroers Gerard en Chris Koerts, die gitaar en keyboard speelden. In 1983 ging de groep uit elkaar. Daarna bracht Kaagman meerdere soloplaten uit, waaronder Run en Made on Earth. Van 2002 tot 2008 was ze bovendien een van de vaste juryleden van het RTL talentenjachtprogramma Idols. Daar stond ze bekend om haar eerlijke, scherpe en genuanceerde mening. In oktober 2012 maakte Kaagman bekend dat bij haar ziekte van Parkinson was vastgesteld. Daarvoor gebruikte ze dagelijks medicatie. De Earth and Fire zangeres vertelde toen dat ze het fijn vond dat mensen na de bekendmaking meer begrip toonden. Maar ja, het Weeknd zat voor de deur. Dus maar ja, waarom zullen we dan niet nog een Weeknd draaien van Earth and Fire? Edit it.

0: En dat was dan weekend van Earth and Fire met Jordy Kaagman, die helaas is overleden op 79-jarige leeftijd. En er is het nu tijd voor een rondje Hollands. Ik heb drie platen klaarstaan. Van Cadans, van de Dijk en van Fluitsma en Fontijn.
1: Is de ochtendmix met een rondje Holland.

De Boskalis Beach Cleanup Tour komt donderdag 13 augustus naar Wijk en Zee. Vrijwilligers trekken die dag gezamenlijk het strand op om afval op te ruimen en zo bij te dragen aan schonere Noordzee. De opruimactie op het strand van Wijk en Zee maakt deel uit van de landelijke tour Stichting de Noordzee, waarbij in 30 etappes de hele Nederlandse kust wordt schoongemaakt. Afgelopen zaterdag ging in Katzand en op Schiermonnikoog de landelijke Boskalis Beach Cleanup Tour van de stichting De Noordzee van start. Het is de 13e editie van de grootste strandopruimactie van Nederland. 30 etappes lang zetten ruim 1900 vrijwilligers zich in om de Nederlandse stranden schoon te maken. Nou, dat dus al minstens 13 augustus zich geroepen voelen naar Wijk en Zee, dan welkom. Doe mee.

Een weerbericht voor Nederland. Het is wisselend bewolkt. Vooral noorden vanochtend een bui. Het is tijdelijk wat koeler met vandaag maximum temperaturen tussen de 21 en de 25 graden. Daarbij is het weekend bewolkt en kan vooral in de noordelijke helft een bui voorkomen. Vanuit het westen wordt het in de loop van de dag zonniger. De komende dagen is het vaak zonnig zomerweer. Vooral landinwaarts kan het op sommige dagen zeer heet worden.

0: spaceman van Bolland en Bolland. Vrijwilligers van de kringloopwinkel Heemskerk de Groene Ezel overhandigde een cheque van ruim 2000 euro aan de stichting Ons Huis Heemskerk. Het geld is bestemd voor de aanleg van een nieuwe voortuin. Het bedrag kwam binnen via een flitsveiling op zaterdag 17 juni... met 25 verzamelitems rondom Formule 1 en Ferrari. Vrijwilligers Frank en Jaap organiseerden de veiling namens de Groene Ezel en boden de symbolische cheque woensdag 29 juli aan de stichting Ons Huis Heemskerk.
1: That's weird.

0: Megan Flint met and Body Blues. Vandaag is het de dag van de internationale dag van het bier. Deze feestdag valt elk jaar op de eerste vrijdag van augustus en is bedoeld om samen te komen, biersmaken te vieren en brouwers te waarderen. Nou, dat gaan we dan doen. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ik heb even de verkeerde plaat voor me staan, maar dan gaan we even aan veranderen. We gaan even de goede erop zetten.
1: Leve de man die het bier uitvond! Hip, hip, hip, hip!

0: beautiful.
1: Eimond 360.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Verschillende mensen uit het vak reageerden verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf Zeehope in Beverwijk.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
7: De leukste is van toen en nu.

En als ik zo naar buiten kijk, zie ik wel wolken, maar ik zie ook een blauw tussendoor. Dus het mooie weer komt er weer aan. En als je dan nagaat hoeveel nummers er zijn met blauw erin. Nou, ik heb er 2 opgezocht. Eentje van Cliff Richard. En daarna komt Elvis Presley.

0: De lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek.
0: Een strak blauwe lucht.
2: Het zonnetje schijnt.
0: Het zonnetje schijnt. Wow. Tijd om te genieten.
1: Van een overheerlijk broodje Hans.

Nickelback van de Eagles. We gaan even een leuk plaatje starten van niemand minder dan Dave Brubeck Quartet, Take 5.

En dat was vroeger een heel normaal verschijnsel. Een touwtje uit de deur. Hoef je tegenwoordig niet meer te doen. Dat gaat niet meer lukken, het touwtje uit de deur. Maar ja, dat is geweest allemaal. We gaan nog een plaatje draaien van de Beatles en de Stones. The House of Love.

0: En ik ben denken dat het plaatje van The Beatles en The Stones was, maar het nummer heet The Beatles and The Stones van The House of Love. Ondertussen zijn er gearriveerd Ruud Jansen en Angela voor Eindeloos Eimond. En die gaan het straks van mij overnemen. Ik dank u voor, voor het luisterplezier. En volgende week neem ik nog een keertje het programma van Aard van Ommeren over. En ik zou zeggen, tot volgende week.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde dus zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er worden 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige, afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: En daar zijn we dan. Welkom dat u er bent. Gezellig, eindeloos Eimond op deze vrijdag. Het is vandaag de 7e augustus. Ja, gezellig. Ja,
1: zeker.
0: Dank aan Theo voor de ogenblik. En wij gaan vrolijk verder met alles wat wij zo'n beetje kennen van vandaag. Het regionieuws hebben wij vandaag natuurlijk. We hebben straks ook een confrontatie. Ik weet nog niet wat het wordt, maar we hebben een confrontatie. Dat kan ik u vast verzekeren. En we hebben voor de rest alle andere vaste dingen die in ons programma thuis horen. Toch?
1: Ja, zeker.
0: Als het allemaal lukt.
1: Zeker.
0: Als het allemaal lukt, tenminste. Ja, maar we gaan het allemaal meemaken. Ja. Dus zullen wij dan maar beginnen? Ja, wat?
1: Ja, ga maar van start.
0: Je wel? De regionale vrijdagmiddag gebeurtenis. Wat stond er op deze dag op dit nummer in de top 40 in 1968, 1978 en 1988?

Nou, hier gaat het eventjes niet helemaal zoals ik wil dat het gaat. Dus dat gaan we even opnieuw doen. Want de plaat begint ergens halverwege. En dat moeten we niet hebben. Ja, het is allemaal een beetje wennen weer natuurlijk. Even kijken of Jan er niet zit. Nou, zomaar.

0: Ja, en dat waren ze dan. De drie uit de, wat we altijd doen hè, op vrijdag. Die fantastische top 40. Wat was het ook weer? 1968, 1978, 1988. En wat stond er op 7 augustus op de nummer 7 in die drie top 40's? Nou, dat waren ze afkomstig... Afkomstig... Ik ben een beetje van het eigen
1: lopen.
0: Ja.
1: Even bandje terug.
0: Bandje terug. En klaar. Goed, wat wou ik nou zeggen? Ik wou zeggen dat op nummer 7 stond in 1968 de Kinks met het nummer Days. Dan in 1978 op nummer 7. Op deze dag stond Pussycat met Wet Days in September. En in 1988 was dat Bros. Ja, dat is geen reep hoor. Ik bedoel, dat je niet denkt dat het een reep was. Bros. En dat nummer, dat heette I Owe You Nothing. Nou, dat is goed. Ik vind het prima. Ik reken het helemaal goed. Toch? Reken jij het ook goed?
1: Ja, ik reken helemaal
0: goed. Jij rekent het ook helemaal goed. Oké, dan gaan we verder.
2: De tip van Joost. De wekelijkse tip van Joost Bart van BNN Beverwijk.
3: Voor de tip van deze week blijf in eigen land. Oude bekenden hebben het zo vaker als tip gehad van de week. En het gaat om de Golden Earring. Nou, het verhaal is natuurlijk bekend. Sjors is hier niet meer. De overige bandleden die stopten met de earring, want zonder Sjors geen earring. Maar voordat het zover was, hebben ze nog wel een afscheidsconcert gegeven. En daar kwamen alle bekenden kwamen langs om een ode te brengen aan de earring en aan Sjors. Het concert is begin van het jaar geweest, ook uitgezonden op televisie. En de plaat ligt nu in de winkel op LP. One Last Night heet de plaat. En omdat die zo mooi is, nog één keer als tip van deze week. Een eerbetoon aan de earring en Sjors met One Last Night. Op LP, tip van de week.

0: Ja, ik zit op mijn koptelefoon te luisteren. Ik vind het alleen jammer dat ze het geluid van het publiek niet ietsje zachter gezet hebben.
1: Want nee.
0: Het komt wel erg hard door. Maar voor de rest is het natuurlijk fantastisch. Dit was Danny Vera. En dat is jouw lievelingsnummer, geloof ik, ja?
1: Ja, dit is mijn absolute favoriete nummer van de Earring.
0: Hoe heet het?
1: Hold Me Now.
0: Oh, Hold Me Now. Ja, ja,
1: ja.
0: Goed, Danny Vera zong het. Verder is er op dit concert staan er op de LP ook nog opnames van Agda en Munnik, die bijvoorbeeld Another Five Miles doen. Misschien dat ik die nog wel een keer draai. Even opzoeken. Misschien dat dat er nog wel van komt. Davina Michel doet een paar nummers. Ze doen ook nog een nummer met z'n allen. Dat is Radar Love. Dat is het slot van het concert. Kortom, het is wel interessant om dit te horen. Ik zeg, het enige minpuntje vind ik eigenlijk dat het publiek een beetje hard staat. Iedereen loopt een paar duizend man erheen te lullen. En het is een beetje storend voor de muziek. Maar goed, dat is een kwestie van mixen. Ja, maar goed, dat is tegenwoordig. Je gaat met z'n duizenden naar een concert. En dan ga je gewoon je huwelijksproblemen bespreken. En onderwijl kijk je even af en toe naar het podium toe. Ja, dat is tegenwoordig zo. Ja. Goed, wat wou ik zeggen? We gaan naar het nieuws. Want het is bijna 12:30. Ja. En we gaan ons even lekker aan het tijdschema houden. Hier komt ie, nieuws.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: In zijn werkkamer in Wijk aan Zee werkt Peter Meester aan een bijzonder eerbetoon aan het oude Beverwijk. Met een 3D-printer bouwt hij de verdwenen kerkbuurt rond de wijkentoren nauwkeurig na. De toren vormt het middelpunt van het diorama dat uiteindelijk onder meer in het museum Kennemerland en de Grote Kerk moet worden tentoongesteld. Het is het oudste gedeelte van Beverwijk, zo vertelt Peter. Peter Meester staat centraal in de nieuwe aflevering van Over de Drempel. En in dit tv-programma bezoeken we Eimonders thuis op. En te zien op het televisiekanaal van Eimond 360. Kijk daar even op wanneer deze

0: aflevering wordt uitgezonden. Bewoners van Heemskerk en Uitgeest maken zich zorgen over een vrouw die volgens omwonenden regelmatig voor onrust zorgt. De afgelopen dagen werden opnieuw waarschuwingen verspreid via sociale media nadat de vrouw in de omgeving zou zijn gezien. Daarbij zou zij een mes bij zich hebben gehad. Volgens meerdere bewoners verblijft de vrouw al langere tijd in een tent in de omgeving. De politie laat weten bekend te zijn met de vrouw. Nadat ze rondliep met het mes, hebben wij met haar gesproken en het mes afgepakt. Zo laat een woordvoerder weten. En volgens de politie zijn de mogelijkheden beperkt wanneer er geen sprake is van een strafbaar feit. Mocht je overlast ervaren, dan kun je bellen met 0900 8844. En mocht er acuut een onveilige situatie ontstaan, bel dan met 112, aldus de politie. Ja, en wanneer is er gevaar of niet? Als verward iemand met een mes loopt te zwaaien, dan lijkt mij dat toch vrij acuut. Maar goed. Op de Laan der Nederlanden in Beverwijk heeft gisteravond een ongeval plaatsgevonden waarbij een brommobiel over de kop is geslagen. Volgens de eerste informatie verloor de bestuurder door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur, waarna de brommobiel onbestuurbaar werd. Het voertuig sloeg vervolgens over de kop en kwam zwaar beschadigd tot stilstand. Ondanks de flinke klap en de grote schade aan het voertuig bleef de bestuurder wonder boven wonder ongedeerd. De brommobiel raakte dusdanig beschadigd dat deze als totaalloos kan worden beschouwd. Een Belgisch bedrijf heeft het voertuig afgesleept. De exacte oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Tot zover.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: En het weerbericht is als gebruikelijk afkomstig van regioweer.wordpress.com en samengesteld door Rico Schreuder. Vandaag zijn er perioden met zon, maar hier en daar is ook een bui mogelijk. Er waait een zwak aan zee matige noordwestenwind en het wordt ongeveer 23 graden. Morgen schijnt de zon volop en is het droog. Met 26 tot 28 graden is het alweer zomers warm. Ook zondag is het zonovergoten en dan is het zelfs weer tropisch met zeker 30 graden.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
3: Drie in één.

Het bericht natuurlijk dat Jenny Kaagman, vakvrouw, fantastische zangeres, stijlicoon, overleden is op 31 juli. En dat bericht is gisteren officieel naar buiten gekomen omdat zij geen poespas wilde. Ze wilde geen publiek begrafenis of allerlei media-aandacht bij haar uitvaart. En vandaar dat het bericht stil is gehouden tot gisteren aan toe. Maar dat betekent natuurlijk dat je de komende tijd best wel, denk ik, veel muziek gaat horen van Earth and Fire. En ik denk dat je dan heel vaak gaat horen Memories en Maybe Tomorrow en vooral Weekend natuurlijk. Omdat dat laten we het zo zeggen, wat commerciëlere nummeren, hits van de band zijn. Maar ze hebben zoveel meer gedaan. Earth and Fire is eigenlijk een band die jarenlang bestaan heeft, tot in de jaren 80 aan toe. En die ook heel veel verschillende stijlen gespeeld heeft. En ze zijn natuurlijk begonnen met een liedje van George Kooijmans. Dat nummer dat heet The Seasons, dat hoorde u ook als eerste. En daarna gingen ze eigenlijk gewoon samen met Exception en Kayak en dat soort bands, gingen ze eigenlijk gewoon lekker op de progrock tour. En symfonische rock, en daar waren ze heel erg goed in. Alleen is dat dan het materiaal wat eigenlijk een beetje ondersneeuwt onder de commerciële hintjes van later. En vandaar dat ik dacht van, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon eens even een paar van die echte eerste nummers van ze draaien. Van en dat was natuurlijk Seasons. Daarna kwam een nummer van eigenlijk een LP die verschrikkelijk goed is. En zeker in de wereld ook van de progrock, van de symfonische rock, ontzettend gewaardeerd wordt. De LP Song of the Marching Children, moet ik zeggen. En dat is een gigantisch goed album. Ook een beetje een themaplaat. Waarbij de titelsong Song of the Marching Children zelfs een complete plaatkant besloeg. En op de andere kant stond dat andere fantastische nummer, waarvan ik ook de LP-versie uitdraaide. En dat was Storm and Thunder. En zullen sommige mensen wel denken, ja, dat orgelintro, moet dat nou? Ja, het hoort er gewoon bij. En het was toch wel heel erg de moeite waard. Als derde van deze 3-in-1 hoorde u Wild and Exciting. En daar was ook weer wat apart mee. Want als je goed naar de tekst luistert, dan komt daar in het refrein Manta, she is wild and exciting. En dat ging dus gewoon over een Opel Manta. Die auto die was in die tijd was dat behoorlijk hot. Net als de Ford Capri. Was ook zoiets. En die Opel Manta was ook eigenlijk zo'n hele bekende auto in die tijd. Dat bestaat al ook niet meer natuurlijk. Dus daar mag ik het ook wel zeggen. En vandaar dat het in dit nummer kwam dus eigenlijk een klein stukje reclame voor. Ja, maar dat is niet zo vaak opgevallen, want het werd gewoon gedraaid. En als het wel opgevallen zou zijn, was het nummer wel verboden geweest. Maar dan heb je door met muziek. Peter Gabriel.

Dat nummer dat heet Salisbury Hill. Laatste uur, yes. Zal wel niet helemaal lukken, maar oké. Tot zo.

0: Nederlandse elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste half jaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaats de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
5: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
7: Eimon 360. Interviews. De regio nieuws.

0: vrolijk van zo'n muziekje. Pom, pom, pom, pom. Ik word daar vrolijk van. Ja, misschien ook wel, hoop ik. Goed, welkom in het tweede uur van Eindeloze Eimond op deze vrijdag, de 7e augustus 2026. En als ik naar buiten kijk, Angela, dan zie ik dat jouw weerbericht gelijk krijgt.
1: Ja.
0: Want ik zie de wolkjes verdwijnen en er komt weer een blauw luchtje. En dat is zo mooi, dat kunnen we hier allemaal zien. Als je hier niet
1: ja.
0: Kunnen hier helemaal naar buiten kijken. Dat is zo leuk. Dat konden we in de oude studio, konden we dat nooit. Maar hier wel.
1: Ja.
0: Zie je het hele leven buiten.
1: En, aan je voorbij trekken.
0: Ja. Het gewurm op de autosnelweg en op de parallelweg. Het is zo leuk om dat allemaal te zien. Ja. Ooggetuigenverslag, dames en heren, even.
1: Ja.
0: Goed, wat gaan we doen dit uur? Nou, we hebben nog het vaste onderdeel. We hebben natuurlijk nog het regionieuws straks om 13:30. Ja. En we hebben natuurlijk ook het vaste onderdeel, wat ik altijd met Frank doe. Alleen ik heb dit keer Angela laten kiezen. De Rolling Stones laten kiezen. En daar tegenover zelf dus de Beatles gezet. En dat wordt leuk. Ja, dat wordt leuk. Komt het allemaal werk zoals het werken moet? En dan gaan we beginnen.
2: The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. Hey, hey, hey. The Beatles. De confrontatie.

0: Hoeks en Kabeljauwse twisten, oftewel de pleiners tegen de dijkers, de mots tegen de rockers en wat is allemaal meer hij. Dat was allemaal zo in de 60's en de zogenaamde rivaliteit tussen de Stones en de Beatles, nou die was er helemaal niet hoor. Het waren beste vrienden van elkaar en soms wel eens een steekje onder water hier en daar, maar dat maakt allemaal niet uit. Ze deden gewoon mee op elkaars platen waar nodig en dat maakt allemaal niks uit. Angela koos voor...
1: Paint it black.
0: Ja, en dan moet er iets zwarts bij de Beatles komen. En ze hebben maar één nummer met black en dat is Baby's in Black. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar wel lekker. En een leuke confrontatie dus op deze prachtige 7 augustus, dames en heren. En dan betekent dus dat het morgen 8 augustus is, toch?
1: Ja, ja, dat is wel het logische gevolg.
0: Ja, het logische gevolg, ja. Goed, ik heb een leuke plaat klaarstaan. Ook dit is de albumversie, want de single begint zonder dit allemaal. Maar van het album Brothers in Arms van Dire Straits. En samenwerking in dit geval met de heer Sting, die het openingstuk deed. En ook in de videoclip te zien was, die mooie videoclip, hè, met die rare figuren die koelkasten verwijderden, weet ik het allemaal niet. Was een hele goede clip trouwens, hele progressieve clip, zal ik maar zeggen. Goed, Dire Straits dus, van het album Brothers in Arms, zei ik al, en het nummer dat is getiteld Money for Nothing. And the chicks are free.

0: MTV nog heel groot was.
1: Ja.
0: You play your guitar on the MTV. Dat is allemaal ook alweer voorbij.
1: Volgens mij bestaat het nog
0: wel. Ja, het bestaat nog wel. Maar zouden er nog mensen naar kijken, denk je?
1: Ik heb geen idee.
0: Ik heb ook geen idee. Ik hoorde dat ik zelden van toen de tijd was.

0: Nog veel meer.
1: Legendarische optredens. Ja.
0: En deze clip van dit nummer Money for Nothing, die werd natuurlijk ook regelmatig vertoond op dit label.
1: Ja, want daar ging het toe. Dat was denk ik ook de grootste ontwikkeling van de videoclip.
0: Ja.
1: In die periode.
0: Ja.
1: Ja. En er zaten hele mooie bij.
0: Ja, fantastische. Complete verhaling.
1: Complete films.
0: Complete film. Golden Earring had daar ook bijvoorbeeld een handje van.
1: Ja, When the Lady Smiles.
0: Ja, bijvoorbeeld. Wow. Ja, maar daarom.
1: And When the Bullet Hits the Bone.
0: Ja, geweldig. Dat was Twilight Zone. Ja.
1: Ja.
0: Maar die Lady Smiles, die werd daar. Ja, daardoor werd het nummer dus verboden in de Verenigde Staten, hè, vanwege die clip.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja,
1: aanvallen van een non.
0: Dat aanvallen van een non. Dat mocht niet in de Verenigde Staten. Dat vonden ze niet goed. Maar goed, maakt allemaal niet uit. We gaan even lekker door. En ik heb nog veel meer leuks voor u. Onder andere dit. Fleetwood Mac. Even wat relaxter. Nummer 8. Dreams.

0: Stevie Nicks en Christine McVie en natuurlijk de John McVie en Mike Fleetwood. Dat was de bezetting. Ze hadden eerder een andere bezetting met Peter Green als gitarist. Dat was dan de originele bezetting. Maar dit groepje dat kwam vanaf halverwege de 70e jaren bij elkaar. Maakte toen het debuutalbum Rumors, wat helemaal geweldig was en wat hoge ogen gooide en zo. Wat
1: en nog steeds wereldwijd verkocht wordt. Hè? Ja, laten we dat niet vergeten.
0: Het is een
1: legendarisch album.
0: Ja, weer. Het behoort tot de klassieken, zou ik maar zeggen. Zo is dat.
2: Interviews.
0: Nee, dat hebben we al gehad, joh. Kom nou toch. Zit hij weer met zijn interviews. We hebben allemaal geen interviews. Ja, die hebben we niet, vanochtend niet.
1: Nee.
0: September
1: na
0: weer.
1: Na
0: de vakantie is dan de cultuur weer begint. Dan beginnen wij ook weer met de interviews. Jawel. And everybody wants to rule the world. Zo is dat. Het eerste wat ik zou doen is Trump ontslaan.

0: Everybody wants to rule the world. Ja, wie zou dat dan niet willen? Hè? Wat zou jij doen als jij de wereld kon regeren? Wat zou jij doen? Ja.
1: Geld afschaffen.
0: Oké. Gewoon weer de ouderwetse ruilhandel. Ja, dat zou...
1: Ja, geen geld meer.
0: Nee, dat is goed. Maar ja, dan krijg je weer... Nou ja. We gaan naar het nieuws, want het is alweer 1:30. En tijd schiet op.
1: Oh ja, en politiek uitpannen.
0: Ja.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: In zijn werkkamer in Wijkerzee werkt Peter Meester aan een bijzonder eerbetoon aan het oude Beverwijk. Met een 3D-printer bouwt hij de verdwenen kerkbuurt rondom de Wijkertoren nauwkeurig na. De toren vormt het middelpunt van het diorama, dat uiteindelijk onder meer in Museum Kennemerland en de Grote Kerk moet worden tentoongesteld. Het is het oudste deel van Beverwijk, zo vertelt Meester. Peter Meester staat centraal in de nieuwe aflevering van Over de Drempel. En in dit tv-programma bezoeken we Eimonders thuis. En dat is te zien op het tv-kanaal van Eimond 360. Kijk even op de website voor de programmering. Bewoners van Heemskerk en Uitgeest maken zich zorgen over een vrouw die volgens omwonenden regelmatig voor onrust zorgt. De afgelopen dagen werden opnieuw waarschuwingen verspreid via sociale media nadat de vrouw in de omgeving zou zijn gezien en daarbij zou zij een mes bij zich hebben gedragen. Volgens meerdere personen verblijft de vrouw al langere tijd in een tent in de omgeving. De politie laat weten bekend te zijn met deze vrouw. Nadat ze rondliep met het mes, heeft de politie met haar gesproken en het mes afgenomen, zo laat een woordvoerder weten. Volgens de politie zijn de mogelijkheden beperkt wanneer er geen sprake is van een ernstig strafbaar feit. Mocht je overlast ervaren, dan kun je bellen met 0900 8844... En mocht er acuut een onveilige situatie ontstaan, bel dan met 112. Op de Laan der Nederlanden in Beverwijk heeft gisteravond een ongeval plaatsgevonden waarbij een brommobiel over de kop is geslagen. Volgens de eerste informatie verloor de bestuurder door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur, waarna de brommobiel onbestuurbaar werd. Het voertuig sloeg vervolgens over de kop en kwam zwaar beschadigd tot stilstand. Ondanks de flinke klap en de grote schade aan het voertuig bleef de bestuurder wonder boven wonder ongedeerd. De brommobiel raakte dusdanig beschadigd dat deze als totaal los kan worden beschouwd.

0: Een Belgisch bedrijf heeft het voertuig afgesleept. De exacte oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Tot zover.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos IJmond.
0: En het weerbericht is afkomstig van regioweer.wordpress.com. En dat is samengesteld door Rico Schreuder. Vandaag zijn er perioden met zon, maar hier en daar is ook een bui mogelijk. Er waait een zwakke aan zee matige noordwestenwind en het wordt ongeveer 23 graden. Morgen schijnt de zon volop en is het droog. Met 26 tot 28 graden is het alweer zomers. Ook zondag is het zonovergoten en dan kan het zelfs weer tropisch worden met 30 graden of meer.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

0: Ja, dat was een track van het nieuwe album wat dus op LP verschenen is. Het, ja, het herdenkingsconcert, zeg maar, wat gegeven is in Ahoy in begin van het jaar door diverse mensen. Ter nagedachtenis natuurlijk aan George Coyman.
1: Plus de overgebleven leden van de Earring zelf.
0: Ja, dat wou ik nog even vertellen. Ja, de diverse mensen en Rinus en Cesar en Barry deden natuurlijk mee. Maar het ging gewoon om de mensen die de liedjes zongen en vertolkten. Nou, dit was wel een hele leuke combinatie. Dat waren namelijk Agda de Munnig en Guus Meeuwis. Dus dat was wel een hele leuke combinatie. Agda de Munnig en Guus Meeuwis. Die dus samen Another 45 Miles to Go lieten horen in dit verhaal. Leuke LP en ja, als je ervan houdt, dan ligt die in de winkel.
1: Ja, een tribute aan de Earring en ook vooral ook aan George.
0: Ja, en dat is ook hard nodig, want die man die heeft zoveel betekend in Nederland.
1: Ja, we hoorden daar straks nog een nummer van hem.
0: Ja, precies, zo is dat.
1: Seasons.
0: Ja, Seasons was ook van hem. Goed, wat heb ik nu? Wat heb ik nu? Wat heb ik nu? Eens even kijken hoor, wat heb ik nu? De Scene, ze spelen weer. Met mijn oud-leerling Jan-Peter Bast op toetsen. En Siep van de Ploeg. Nou, deze doen we speciaal voor Rob Visser. Ja. Dat ik hem afgelopen zondag niet wist.
1: Ah.

0: Ja, ik zei het al, ze toeren weer, hè. Ze zijn weer onderweg in de originele samenstelling. Uiteraard niet met T. Lauwel, die is er niet meer. Maar ik heb er dingen van gehoord, even zo hier en daar. En ze doen het samen met Siep van de Ploeg. En Siep die imiteert T. absoluut niet. Doet het gewoon wel op zijn manier natuurlijk. En dat is ook logisch. Maar het is wel lekker om te horen. En de band zelf is weer in de originele samenstelling. Althans in zoverre. Dat onze regionale toetsenist Jan-Peter Bas er ook in meespeelt. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Jawel.
1: Voor Velzen, Mente Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
0: En dan nu weer iets heel anders. Om met John Cleese te spreken. And now for something completely different. Dit is Ray Charles. Ain't Misbehaving.

Ja, en die dacht natuurlijk van, wat is dat nou? Ik heb, want waar was Ray Charles? Ik heb Ray Charles helemaal niet gehoord. Jawel hoor, hij speelde piano. Ja, hij speelde piano. Hij zong nou eens een keer niet, maar hij was ook nog een hele goede pianist. Jazzpianist met name. En dat was in dit geval dan heel goed te horen. Ja, prachtig mooi. Ray Charles dus met zijn orkest, want hij had een eigen orkest in de tijd. En dit nummer heette Ain't Misbehaving. En dat is een hele oude jazzstandard. Geschreven in de tijd door de heer Fats Waller. En dan gaan we nu even naar de zuidelijke nachten. Jawel, Southern Nights, Glen Gamble.

Clan Campbell was dat. En die had het over de zuidelijke nachten. Nou, ik weet niet wat er mee aan de hand is, maar het zal wel goed zijn. Laatste plaat voor vandaag, dames en heren. Want we zijn alweer bijna aan het einde van dit lekkere programma. En we gaan genieten van het weekend. Laatste plaat is van de Doobie Brothers. En die heet natuurlijk Long Train Running.

0: Ja, dat waren ze, de Doobie Brothers. Lekker hoor. Ja. En wij gaan eruit. Dit was helemaal mooi. We gaan eruit. Wij gaan genieten van het weekend. Ik hoop dat u het ook doet. Het wordt een beetje mooi weer. Dus lekker weer. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Angela, bedankt voor alle bijdragen. En voor je technische assistentie. En, IJzer en Weder dienende krijgt u maandagavond van mij natuurlijk weer de rockshow. En, of de Redder de rockshow. En van Angela de rockshow. Dat is maandagavond tussen 8 en 11. En dan...
1: Wordt weer een leuke.
0: En dinsdag zijn we er gewoon weer met Eindeloos Rijnmond. Dus, en maandag is Eindeloos Rijnmond ook weer natuurlijk met Pim. Morgen nog Broodje Hans, ook dat nog. En er is genoeg te beluisteren op Eindeloos 63. Fijn weekend allemaal en dag.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel, die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De Wijkertunnel, de A9, gaat morgenochtend om 5 uur weer open. Rijkswaterstaat verving het ventilatiesysteem dat bij calamiteiten rook afvoert. Verkeer moest wekenlang omrijden via de A22 of A7, wat regelmatig files veroorzaakte, vooral door te hoge vrachtwagens. Een 36-jarige man uit Beverwijk is maandagochtend aangehouden na een politieachtervolging in Limmen. Hij reed met zijn motor op een agent in en negeerde een stopteken. De politie gebruikt een stroomstootwapen om hem te stoppen. De man wordt verdacht van meerdere misdrijven. Bewoners van Heemskerk en Uitgeest maken zich zorgen over een vrouw die regelmatig voor onrust zorgt en een mes bij zich had. De politie is bekend met haar en nam het mes af. Hulp wordt gezocht, maar zonder strafbaar feit zijn de mogelijkheden beperkt. Tijdens de 267ste korte baandraverij in Zandpoort werd een recordomzet van €213.283,50 ingezet. Het hoogste ooit bij een korte baandraverij in Nederland. Vorig jaar was de omzet bijna €200.000. De organisatie spreekt van een historisch resultaat. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Stylida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De Wijkertunnel op de A9 gaat morgenochtend om 5 uur weer open. Rijkswaterstaat heeft het ventilatiesysteem vervangen dat bij calamiteiten rook afvoert. Verkeer richting het noorden kon de afgelopen weken omrijden via de A22 of A7, wat voor files zorgde. Een 36-jarige man uit Beverwijk is maandagochtend aangehouden na een politieachtervolging in Limmen. Hij reed met zijn motor op een agent in en negeerde een stopteken. De politie gebruikt een stroomstootwapen om hem te stoppen. De man wordt verdacht van meerdere misdrijven. Bewoners van Heemskerk en Uitgeest maken zich zorgen over een vrouw die regelmatig voor onrust zorgt en een mes bij zich had. De politie is bekend met haar en nam het mes af. Hulp wordt gezocht, maar zonder strafbaar feit zijn de mogelijkheden beperkt. Evert van der Meer volgt Ed Nieuwland op als bestuurslid voor de kermis van de harddraverijvereniging Zandpoort. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn opa John Meulenkamp, die ruim 30 jaar kermisman was en de jaarmarkt oprichtte. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

です。

0: iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de field doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De Wijkertunnel op de A9 gaat morgenochtend om 5 uur weer open. Rijkswaterstaat heeft het ventilatiesysteem vervangen dat bij calamiteiten rook afvoert. Verkeer richting het noorden kon de afgelopen weken omrijden via de A22 of A7, wat voor files zorgde. Een 36-jarige man uit Beverwijk is maandagochtend aangehouden na een politieachtervolging in Limmen. Hij reed met zijn motor op een agent in en negeerde een stopteken. De politie gebruikte een stroomstootwapen om hem te stoppen. De man wordt verdacht van meerdere misdrijven. Bewoners van Heemskerk en Uitgeest maken zich zorgen over een vrouw die regelmatig voor onrust zorgt en een mes bij zich had. De politie is bekend met haar en nam het mes af. Hulp wordt gezocht, maar zonder strafbaar feit zijn de mogelijkheden beperkt. Evert van der Meer volgt Ed Nieuwland op als bestuurslid voor de kermis van de harddraverijvereniging Zandpoort. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn opa John Meulenkamp, die ruim 30 jaar kermisman was en de jaarmarkt oprichtte. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

is even een testuitzending van een nieuwe studio van Eimond 360. En we gaan natuurlijk door met de heerlijke muziek die we hier hebben klaarstaan voor jullie. En dat is de volgende plaat, Mr. Props. Blijf gewoon luisteren.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wilde de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier. In Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd. En eigen tijd. De adviseurs nemen de tijd voor je. Ze zitten vol ideeën. En kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Asseldelfstraat. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Je hebt ons gevonden. Eind 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

dan een beetje een onbekend nummer van de filmatie Flash and the Pan. Maar dit was Midnight Man. En het was eigenlijk best een leuk nummer. Dit is even een testuitzending voor een nieuwe studio van Eimond 360. We gaan vanavond de pro-shows maken vanuit een andere locatie. Maar dat hoort u allemaal helemaal niets van. Het is alleen maar even kijken of de apparatuur allemaal werkt. En daar heeft het al een schijn van. Wat gaan we allemaal doen in de pro-shows vanavond? Allemaal leuke dingen, allemaal leuke muziek. Een beetje slap praten. Nieuws uit de regio. Maar dan wel uit de jaren 70 en 80. Ik heb een andere plaat even voor jullie nu in de middag klaarstaan. En dat is een hele lekkere uit de jaren 70. Supertramp. En die neemt ons mee. En die geeft ons een beetje. En zo heet het nummer ook. Give a little bit. Supertramp.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De Wijkertunnel op de A9 gaat morgenochtend om 5 uur weer open. Rijkswaterstaat heeft het ventilatiesysteem vervangen dat bij calamiteiten rook afvoert. Verkeer richting het noorden kon de afgelopen weken omrijden via de A22 of A7, wat voor files zorgde. Een 36-jarige man uit Beverwijk is maandagochtend aangehouden na een politieachtervolging in Limmen. Hij reed met zijn motor op een agent in en negeerde een stopteken. De politie gebruikt een stroomstootwapen om hem te stoppen. De man wordt verdacht van meerdere misdrijven. Bewoners van Heemskerk en Uitgeest maken zich zorgen over een vrouw die regelmatig voor onrust zorgt en een mes bij zich had. De politie is bekend met haar en nam het mes af. Hulp wordt gezocht, maar zonder strafbaar feit zijn de mogelijkheden beperkt. Evert van der Meer volgt Ed Nieuwland op als bestuurslid voor de kermis van de harddraverijvereniging Zandpoort. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn opa John Meulenkamp, die ruim 30 jaar kermisman was en de jaarmarkt oprichtte. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Menteen Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: elke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. Politie en de Fiat doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
5: Onvergetelijke songs. Gekoesterde herinneringen.

welkom in dit uur van mijn platenkastje. En dat opende met de late great Robert Palmer. En ik had durven zweren dat het uit de 70's kwam, maar het kwam uit 1980. En dat heette Johnny and Mary. Dan hollen we nu een stukje vooruit naar de Zero's. En dat was een groepje zeer succesvol dat de Corrs heet. En dit is Radio. Welkom in de platenkast.

Ach, de jaren 70. 1976 om precies te zijn. Waarin geen gezin, niet. Of zoiets. Frampton Comes Alive in de platenkast had staan. En dit een enorme hit was. Peter Frampton en Show Me The Way. Dan gaan we nu even naar de jaren 60 met Unit 4 Plus 2. En die hebben iets met beton en klei.

0: op de, waar ze op het moment woont, noemen ze dan Laura Jansen. Want ze woont in de Verenigde Staten. En, maar wij noemen gewoon Laura Jansen. En die heeft een dikke hit gehad in de tent met Wicked World. Nou, daar sluit dit mooi bij aan.
1: Here is a story.
0: De Isley Brothers. Featuring R. Kelly. Contagious.

0: Probeer hier maar stil te blijven zitten. Het is je gelukt.
1: Oh.
0: Earth, Wind & Fire. Van heel wat jaren geleden. En dat heette Let's Groove. En dan nu een andere swingende meneer. En die komt, ja, zal denk ik geboren zijn in Nederland. Zijn naam klinkt wel heel internationaal. Def Rhymes. Doekoe.

Ron Carroll, die voelde zich heel wat met zijn nieuwe schoenen aan. Walking down the street, heet het. Wat hebben we hier? Over schoenen gesproken. Om het volgende te doen, heb je... Ja, je hebt voor van alles schoenen nodig. Maar hier heb je wel speciale schoenen voor nodig. Namelijk tennisschoenen. De Brad. En Chalk Dust, The Empire Strikes Back.

Ik heb een radiocollega, voormalig voorzitter, die Dirk de Hen heet. En er zijn heel veel versies van. En hij draait ook heel veel versies van Little Red Rooster. Maar ik denk, laat ik dan eens een keer gewoon die van de Stones uit de platenkast halen. Ongeveer de allerbekendste. Oh, het is tijd om op te ruimen, zegt meneer Sterkenstand. Dus aan de koffie, want dit uur van de platenkast is ook alweer zo wat om. Maar niet voordat ik nog wat lekkers er tussendoor schrijf zo. Gary Numan. En een van mijn favoriete onderwerpen. Car.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
3: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
2: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
4: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
2: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Nu tijd voor Met Martin het weekend in. Zoals iedere vrijdagavond van 7 tot 8. Een programma met Martin Klunder.

Ja, goedenavond luisteraars. En dat was Jenny Kaagman als leadzangeres van Earth and Fire. En waarom draai ik dit nummer als eerste? Misschien je niet omgaan met de laatste nieuws dat zij overleden is vorige week, 31 juli. En ze was wel een heel bijzondere artiest. Sowieso de lead of de zangeres, de frontvrouw van Earth and Fire. Maar ze was ook als zangeres. Maar ook als deels vakbond. Nadat ze uit Earth and Fire werd opgeheven, was ze vakbondbestuurder en ook directrice van de muziekvakbond BV Pop. En ook later was ze directeur van de stichting Buma Cultuur. Om zo maar een paar anekdoten te halen dat zij, wat zij deed na haar muziekcarrière. En helaas op 79-jarige leeftijd is ze overleden. Na een lange ziekbed, volgens mij. Ja, we gaan lekker door. En ik zou zeggen, dit nummer is kenmerk. Of dit gaat lekker eventjes op voor deze avondje muziek. Waar ik altijd van alle genres probeer te spelen. En de ene keer is het meer van de genre pop, of een soul, of een funk, of smooth jazz, of hard rock, of rock. En dit keer ga ik straks een beetje terug naar de 60s met een beetje rockmuziek uit die tijd. Maar ik ga lekker door met Queen. En dat is mooi om aan te geven. Don't Stop Me Now. Tonight.

0: Ja, wat een prachtig nummer van Queen, Don't Stop Me Now. En dat was van de album Jazz. En dit was een van, een van de hits van die album Jazz. Maar het was ook de allergrootste hits waren onder andere Bicycle Race en Fat Bottom Girls. Misschien ook heel bekend in de oren. Maar dit was die andere hit wat ze van deze album afhaalden. Don't Stop Me Now. En dan gaan we lekker zeker door, want dit is inmiddels bijna het momentje van...
1: Cover Wonder. Cover Wonder. Cover Wonder. Ach, Martin, draai nog eens een keer zo'n hele mooie cover.
0: Altijd mooi om weer een cover uit te zoeken en te vinden. En het is, wat ik zeg, het is redelijk makkelijk iedere keer. En de originele ga ik eventjes over zeggen. Dat is van David Bowie, Fame. En dat was zijn, alweer de zoveelste album van hem... van Young Americans. En dit was de nummer Fame die hij dus vanaf haalde. En het was zijn eerste grote hit in de Verenigde Staten. En werd geschreven door David Bowie en John Lennon... en nog een ene Carlos Alomar. Maar waar gaat het om? Het gaat om de cover. En de cover is gedaan dit keer door Duran Duran. En het mooie ervan is eigenlijk dat dit niet op een album is uitgebracht... maar eigenlijk op de B-kant of een bonus track op een 12-inch single van hun destijds van 1981. De Fame van David Bowie was een beetje 1975. En Duran Duran denkt, wat is best wel een leuk nummer. We doen dat als bonus track, lekker makkelijk natuurlijk. En dan dat dus op het bonus of van het 12-inch single van Careless Memories. Dus deze week gaan we lekker naar de uitvoering... cover van David Bowie, maar dan door Duran Duran.

0: het verleden leeft. Al dat moois van toen hoor je hier nog steeds.
1: Meer muziek.
0: Dit is Met Martin het weekend in.
2: I love it.

We hadden een prachtige nummer weer van The Animals, House of the Rising Sun. En wat ik zei in het programma, begin van mijn programma, ik ga eventjes terug naar de 60s. En geen soul, maar een beetje dit keer rock. En dit was de Engelse rockband, The Animals. En een beetje begin jaren 60, dit nummer bracht ze uit, House of the Rising Sun. En we gaan lekker door, nog steeds in de jaren 60, met The Loving Spoonful, Summer in the City. En dat is het zeker nu, zomers.

0: De Album Parel. Een nummer van een album dat we allemaal kennen. Maar misschien is dit nummer wel mooier dan die heel bekende hit.
1: Dat bekende nummer van de album, de hit van de album. The Alessio Brothers. Oh, Laurie. En je kan wel zeggen, deze twee mannen, twee tweelingbroers zelfs trouwens, hebben ze een mooie album uitgebracht. En brachten ze dit nummer uit. En je kan wel rustig zeggen, het was een one-hit wonder. En ja, er was toch best wel andere leuke nummers op deze album. Een beetje wel heel rustig. Maar ik heb weer eventjes die album weer doorgenomen. En deze nummer, wat ik uitgekozen heb als de parel van de album, is best wel leuk. En het verbaast me eigenlijk dat ze deze nooit als op de radio hebben gespeeld. Of als hit hebben uitgebracht, als tweede single, zeg maar. Dan deze van Oh Laurie is de allerbekendste. Eentje maar. En dan ga ik lekker deze pareltje van de album van deze week draaien. Dat is Joanna. En ik zou zeggen, ik vind hem net zo mooi. Hij is wel heel kort, maar niettemin een lekkere nummer van deze album.

Ja, de Zombies, Time of the Season. En er waren allemaal, ik had net drie 60-jarige nummers gedraaid. Allemaal Engelse groepen toevallig uit die tijd. En ja, zoals de Zombies, hoe noem je nou een groep? De Zombies eigenlijk. Nou ja, destijds werden ze zo genoemd. We hebben ze zo zelf benoemd. Een Engelse rockband. En ja, de Time of the Season, een beetje mam en pappersachtig. Weet je, van de liefde en rondom de hippie tijd. Een leuke tijd, tenminste mooie tijd, 60 jaren met muziek. En ik dacht, ik ga eventjes terug naar die 60 jaren, eventjes een afslag. Maar we gaan eventjes wat anders draaien. Ik vind weer een heel mooi nummer van Powerplay. Engelse band destijds met Jan van der Meij, die vroeger in Vitesse zat. En dan samen met de drummer Leon Klaassen, Valley of Dolls en Sweet the Buster. En Peter van Straten, ook van Vitesse en Valley of Dolls. En er was een rock trio destijds. En daar heb ik moeten zeggen, ik heb daar een paar albums van destijds gehad. Maar dit bijzondere album is Welcome Home, akoestisch, oftewel Unplugged, zoals het heet, live. En dan heb ik dit lekkere nummer van hun uitgezocht, Love Can Break Your Heart. En het altijd leuk is van het, vind ik, van de live uitvoering. Het brengt wat extra energie los, zeg maar. En ook heel fraai gespeeld, maar dan unplugged, akoestisch zoals het heet. Love Can Break Your Heart van Powerplay.

0: Wat een heerlijke uitvoering, hè, van Love Can Break Your Heart van Powerplay. En wat een mooie woord, hè, de liefde kan je hart breken. Maar zoals Huey Lewis ooit zong, Love is a Drug, kan ook je laten zingen of laten huilen. Net op welke kant je de liefde hebt of bedrijft of hoe het met je gaat met de relatie. Maar goed, deze is de vrolijke noot Love Can Break Your Heart, maar dan lekker gezongen door Powerplay. We zijn inmiddels aanbeland bij...
1: De backing artiest. Wie zijn nu die mensen die achter de schermen aan dit mooie album hebben gewerkt?
0: Nou, ik kan eigenlijk zeggen, de groep, eigenlijk de band die ik nu ga benoemen, is geen backing artist, maar toch wel een beetje ook. En wie heb ik in deze week de rubriek de backing artist? En dan heb ik over MFSB, oftewel de Mothers, Fathers, Sisters and Brothers. En dat is de backing band, studiemuzikanten. 30 stuks, ja ja, 30 man die als de houseband speelden voor de Philadelphia International Records of de Philly Sound. En ze waren met iedereen, tenminste Gamble en Huffer, aan de grote producers. De band was Mother, Father, Sister, Brothers die alles inspeelde en achtergrondzang deed. Maar vooral de hele band van die 30 muzikanten, van violen tot horns, drums, gitaar. Jij noemt het, zij hadden het. En dat is het heel mooie, want ze speelden allemaal mee met, of allemaal ingespeeld. Vooral de 70 jaren was de hoogte tijdpunt en de 88 jaren ook een beetje. De OJ's, de Spinners, Harold Melvin en de Blue Notes. De Three Degrees, enzovoort, enzovoort. Teddy Pendergrass. En ja... Ze hebben toch ook het kenmerkende discogeluid neergezet. Destijds uit de Philly stal. Die later heel groot werd met onder andere de Tramps, First Choice, Ripple en Double Exposure. Om zomaar een paar groepen te noemen die het voortgingen met de disco sound. En ja, grote hits van hun. The Sound of Philadelphia. Philadelphia Freedom, en dat was oorspronkelijk van Elton John. Love is a Message, en dan heb je Three Degrees die dat inzongen. En we kennen eigenlijk het van Three Degrees, maar met MFSB in de backing band. En ook de OJ's en Love Train, om zomaar een paar te noemen. Dus eigenlijk is het helemaal geen backing artist, maar een wereldberoemde stal aan muzikanten die de houseband waren van de Philly Sound destijds, van Philadelphia. Dus, en ja... Dan ga ik, welke nummer moet ik eigenlijk kiezen? Want je hebt zoveel grote hits. Maar ik denk, dit is wel een heel bekende van hun. De Zip. Wordt heel gebruikt voor jingletjes en achtergrond introotjes tijdens het praten. En ik vind dit een lekkere nummer om eventjes te laten horen hoe de Mothers, Fathers, Sisters and Brothers echt gewoon goed speelden destijds. MFSB, de Zip.

Ja, wat een heerlijke ritme, hè? Die de Philly Sound. En ik steek niet onder stoel of banken. Wat een lekkere muziek is het. De Philadelphia Sound van destijds, van Gamble en Huff als producers. En dan deze als house band. MFSB. En we gaan lekker door, want er is een dijk van een disco-kraker. Oftewel een clubhit. Destijds, 1971, praten we over. Van Spank, van Jimmy Bo Horn.

Misschien was het je opgevallen dat het een 12-inch version was. Oftewel 12-inch single, zoals het heet. En die zijn extra lang. Oftewel een paar minuten extra. Zoals gebruikelijk 3-4 minuten wordt het 7 minuten. Of zelfs langer. Met allemaal stukjes ertussendoor. Om je langer de dansvloer te houden. En ik moet zeggen, best wel een leuke uitvoering weer van deze Jimmy Bohan Spank. In de 12-inch version. En we gaan lekker door met een andere disco kraken destijds. Van de disco queen haarzelf. Donna Summer met MacArthur

Ja, Donna Summer, Carter Park, wat een heerlijke nummertje. En daar had ik ook de long version, want die komt van de album Life and More van Donna Summer. Destijds in de jaren 70 alweer, 78 als ik eventjes goed herinner. Album had ik ook toevallig. En ik zou zeggen, het is eind van het avondweer. En tot volgende week. En we gaan lekker uit met Thank God It's Friday. Oftewel, godzijdank, het is vrijdag. En we gaan lekker weekend vieren. Geniet van het vrijdagavond, mooi zomerse avond. En van, vooral van het weekend. En tot volgende week. En we gaan lekker uit met Thank God It's Friday.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol is een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij een hasj in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst NIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien, ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de NIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. Dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
2: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
1: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. Twee verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat. Op lubberswonen.nl.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.
6: Dit is Proto's.

Ja, het is de Proso's vanavond. En ja, we zijn natuurlijk begonnen met een nummer wat we niet mochten overslaan in deze Proso's. Helaas is onze Journey Kaagman afgelopen week overleden. Ze was 79 jaar. Journey Kaagman was bekend als zangeres van de band Earth and Fire. Daarmee had ze in de jaren 70 en 80 meerdere grote hits. Daarna werd ze opnieuw bekend door het talentenjachtprogramma Idols. Daar zat ze in de jury van 2002 tot 2008. Ze leed al jaren aan de ziekte Parkinson en leefde een teruggetrokken bestaan. Ze overleed vorige week op haar verzoek, vond de begrafenis of de uitvaart vanmiddag, afgelopen dagen, in besloten kring plaats. Ja, en dan heb je dat opeens. Dan ben je er niet meer. En dan is de muziek wel heel erg mooi en heel erg groot. En als ik dan in de voorbereiding van deze mooie Proso's kijk naar de band eigenlijk zoals die toen was, zoals we misschien met z'n allen, zeker ik, kenden, Journey Kaagman op zang en zeker in de blauwe jurk, of broekpak moet ik zeggen, Gerard Koerts op toetsen, Chris Koerts, zijn broertje op gitaar, Bert Ruiter op basgitaar en Ton van der Klei op drums. En dan kijk ik en dan denk ik, ze zijn er allemaal niet meer. Dat wil zeggen dat we de muziek toch wel heel erg moeten koesteren en moeten waarderen dat ze die muziek ooit hebben gemaakt. Aan de andere kant, het is Proso's, het is vrijdagavond, het is iets over de klok van 8 uur. Tim is er niet, dus ik doe het allemaal lekker in zijn eentje. En wat zo leuk is, het komt vanavond uit de thuisstudio. Hier, ja, de ander noemt het Studio 54. Dat is natuurlijk ook heel erg mooi voor al die artiesten van destijds. Volgens mij zit Tim op een lekker eiland of zit hij nog gewoon lekker thuis. Maar hij gaat wel op vakantie. En we vliegen in de muziek van hort naar her. Dat lijkt me toch ook erg leuk. Wat dacht je van deze? We beginnen meteen maar in het jaar 1984, want dat is ook een beetje het themajaar. We hebben het over Dennis Edwards en Sheila Garrett. Don't look any further. Komt uit 1982 en Dennis was eigenlijk net uit de Temptations gezet. Hij had heel veel repetities gemist. Dit begin als ik er doorheen praat. Wel een mooi nummer wat dit geworden is. Welkom bij de Proso's.

0: De schatkamer van het hitverleden is weer open.
1: Lekker luisteren.
0: Lekker luisteren. Iedere vrijdagavond met de mannen van de Proso's.

Wat een heerlijke muziek kwam er hier uit mijn speakertjes. Waar hadden we het over? Betty Wright and the Roots uit 2011. Het was dus eigenlijk al een beetje een smokkelplaat. Maar ja, laat mij nou de prozo's maken. Dan zit je portervol met smokkelplaten. En ik ga je vast vertellen, er komen er nog veel meer. Want wat is nou een smokkelplaat? Eigenlijk is de prozo's gemaakt om zoveel mogelijk muziek te draaien uit de jaren 70, 80. Terugdenkend aan de jongerensociëteit die er destijds was in Heemskerk. En dat is een beetje het item van deze show, waarbij we straks nog wel wat nieuws hebben uit de jaren 70, 80. Ook uit de regio Eimond. En de muziek die zou eigenlijk vroeger gespeeld kunnen zijn in, inderdaad, Progress. En we begonnen natuurlijk net met een ander nummer wat Dennis Edwards uit 1984. En dat is ons themajaar, deze uitzending, de jaren 80. Straks gaan we ook even de top 40 erbij pakken. En later in de show hebben we nog wat nieuws. En zo vullen we gewoon deze twee uren van 8 tot 10. Betty Wright, en ze is inmiddels ook alweer overleden, is een soul en rhythm and blues zangeres uit Miami. In de jaren 70 werd ze heel erg bekend met Clean Up the Woman en Tonight is the Night. Dus ze had toch al een roots naar de jaren 70 en 80. Daarna verdween ze een beetje van de radar. In 1991 werd Tonight is the Night weer van het stof gehaald door Candyman, die het gesampled had. En hierdoor werd ook het origineel weer veel gedraaid. En dat vind ik dan wel weer erg leuk om dat ook nog even te doen. Gaan we nog meer van die leuke muziek draaien? Nou, ik denk het wel. Ik heb nog wel weer het klaarstaan. Zullen we hier wat mee doen? Hé, hey, nee, niet met die. Met die. Incognito. Ach, ook van die heerlijke soulmuziek waarbij je je ogen dicht doet en weer terugzwijmelt naar de jaren 70 en 80. Dit ook, Now That I Found You. Incognito, een muzikale carrière, blijkt uit 20 albums.

een mooie cover van het nummer van Harold Melvin en de Blue Notes. Wake Up Everybody. En het was de eerste hit in 1972. Wat een lekker nummer was dat, zeg. Potverdikkie. Even een beetje op de achtergrond. Simply Red. Ja, eigenlijk een band die we in dit programma eigenlijk heel weinig draaien. Het is misschien ook wel een beetje omdat het niet echt de soulmuziek is, hoewel het er wel tegenaan vrijt met bepaalde nummers. En hij had natuurlijk een verschrikkelijk grote hit. Dan heb ik het over Mike Hucknall. En Holding Back the Years, Right Thing heeft hij ook nog gemaakt. Something Get Me Started. Ja, ach, allemaal van die mooie nummers. En zo ging het eigenlijk door tot, dik in de jaren 2000, 2023. En dit was een nummer uit 1989, dus ik zit nog keurig in het format. Nou, daar ben ik toch wel weer heel erg blij mee. Zullen we even de top 40 erbij pakken? Gaan we doen. Komt-ie aan.

Wat was hem dan? De Nederlandse top 40 uit 4 november 1989. We hebben het allemaal nog bewaard. Tuurlijk, en de muziek is ook allemaal nog bewaard gebleven. Ik loop er even snel met jullie doorheen op nummer 39. Blame It On The Boogie van Big Fun. The Best, en dat was Tina Turner op 1904, op plaatje nummer 34. En die komt straks ook nog even voorbij. Name and Number, Curiosity, Kill the Cat was nieuw binnengekomen op nummer 30. Cher and I Couldn't Turn Back a Time, die kwam op nummer 9. En die was alweer een beetje op zijn retour. Sydney Youngblood, die was aan het vastplakken op nummer 2. Want daar stond vorige week ook al. En de alarmschijf, en toen was de alarmschijf echt nog een alarmschijf, want dat was echt een dijk van een plaat. Roxette, Listen to Your Heart. En de alarmschijven zijn tegenwoordig wat anders. Op nummer 1 stonden we natuurlijk te luisteren naar Milli Vanilli en Girls, I'm Gonna Miss You. En dan zeggen we eigenlijk, zullen we die gewoon ook lekker draaien? Het lijkt me eigenlijk wel heel erg lekker. Ik vind het eigenlijk wel zo'n plaat. Zo'n plaat dat je vroeger in Progress was. En dat je stond te swingen aan de rechterkant, als ik het goed kan herinneren. Ik ben er nooit geweest. En als het dan maar rustiger werd, dan ging Jan Michels zich er natuurlijk mee bemoeien. Dan werd de muziek.

Hup van de Lubbe met De Dijk. Het blijft toch een mooi nummer, hoor. 1989. Ja, het was de zomerhit van 1989. Het is voor De Dijk de eerste single die een top 10 bereikt. En trouwens meteen op 10 blijft steken, helaas. Het nummer is ook te vinden op het album Niemand in de Stad, waar er zo'n 100.000 van werden verkocht. Iets slecht voor een bandje dat zijn eerste platencontract verliest vanwege uitblijvend succes. We weten hoe het afgelopen is. Ik vond het een lekker bandje. En er kwam nog eens een keer een latere versie volgens mij van Nergens Goed Voor. En daar zat volgens mij in plaats van de panfluit die hierin zat een accordeon in. Ik heb hem even zo snel niet kunnen vinden. Dus ik denk, ik pak deze gewoon, de originele uit 1989. En ik vond hem wel heel erg lekker. Wat deden we daarvoor nog? Ja, dat is nog wel even leuk om te vertellen. Want dat was Milli Vanilli, want die stonden nummer 1 in de Nederlandse top 40. En het was een Duits duo onder leiding van Frank Farian. En waar kenden we die nou ook alweer van? Juist, dat was de man achter Boney M. En eind jaren 80 had hij een aantal grote hits met Girl, You Know It's True, Baby, Don't Forget My Number, Blame It On The Rain and All or Nothing. Maar Girl, I'm Gonna Miss You, dat is het nummer wat ik net draaide, wordt in 1989 een nummer 1 hit. Milli Vanilli blijkt, komt hij aan hè, blijkt een jaar later een stelletje fopsterren. Wat zeg je? Ja, fopsterren. Rob Pilatus en Fabrice Morvan hebben nooit één noot gezongen op de hitsingles. En toen dacht ik, hey, hebben we dat een keer met Boney M ook niet gehad? Want daar zat Frank Farian ook achter. En die vent die wij bij Top Op zagen dansen, die heeft ook nooit één nummer gezongen. Het zit er toch in en het komt er niet meer uit. Je kunt er niks aan doen. Muziek wel. En het is een beetje de vaste band van de show. Waar hebben we het over? Tuurlijk. Earth, Wind and Fire. Als die niet gedraaid wordt in de ProSo's aflevering, is het een nagemaakte uitzending. En dan is het een fop-uitzending, zullen we maar zeggen. Het is zaterdagavond 1976. De maan schijnt fel. De radio staat aan. En op de draaitafel ligt het album Spirit van Earth, Wind and Fire. En wij draaien deze. Saturday Night.

0: dignified. Oh, I smell something.
1: Het blijft zo'n lekker nummer. De blazers die zitten erin, de voetjes gaan van de vloer... en de magie van de funk begint. De basgitaar trilt op de vloer... en de stemmen van Maurice White en Philip Bailey vliegen door de kamer. Waar hebben we het over? Earth, Wind and Fire. We gaan door met de show, want ik zie dat we normaal een 13,5 minuut hebben... en we moeten nog eens even kijken naar de filmagenda uit die tijd... want waar hebben we het over? Inderdaad, 1989... We hadden in de Corso in Luxor... daar hebben we Indiana Jones and the Last Crusade. Batman draaide daar ook. En in de Corso draaide ook nog de opera van Bizet. Poeh, dat was nog wat, zeg. Maar Old Gringo draaide ook in de Corso. We hadden het hele druk. Marquette in Heemskerk had John Cleese op volle toeren... in de donderdagavondspecial, inderdaad. Dan hebben we het over Monty Python, The Life of Brian in Marquette... Maar wat draaiden we er nou nog meer in Marquette? Inderdaad, de tophit uit de jaren 1980. Dan hebben we het over de cashier. Nederland heeft dus nog wel een filmtalent in huis. Marion van Tijn, dochter van de burgemeester van Amsterdam... speelt op zeer overtuigende wijze de rol van de cashier Lily. Ze was een jonge, dromerige vrouw die werkt bij een supermarkt op het platteland... Haar eerste echte verhouding heeft ze met een zwarte Amerikaanse soldaat. Ze raakt zwanger van hem, maar de droom wordt breed verstoord door de moord op haar geliefde. Terwijl iedereen haar de raad geeft het kindje te laten aborteren, klampt ze zich juist vast aan het ongeboren kind. Fantijn geeft haar visitekaartje op overtuigende wijze af aan het Nederlandse filmpubliek. De cassière, heb ik hem gezien? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat er hele mooie filmmuziek in zat. En dat kwam weer van Candy Dulfer en Dave Stewart. Dave Stewart, die kennen we natuurlijk van die andere band, The Eurythmics. Waar hij met Eddie Lennox hele mooie muziek maakte. Voor dit nummer werd hij gevraagd door onze eigen Candy Dulfer. En daar kwam dit hele mooie nummer vandaan. De titelsong uit de film Lily Was Here. Dave Stewart, Candy Dulfer, 1989.

aflevering. Het eerste uur in ieder geval van deze mooie prozo's met het nummer van de Beach Boys en Kokomo. We gaan eruit met een heel mooi nummer van Marvin Gaye.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al een miljard euro in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld, is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon, het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is de specialist voor alle moderne e-bikes. Met rijen, actieradius van soms wel 80 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Magelaarlaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de
3: fietsspecialist. Je hebt ons gevonden. Eind 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

zijn weer terug. Met de vertrouwde opener die ik net even zo snel niet kon vinden bij het eerste uur, maar we hebben hem er wel weer bij gepakt natuurlijk. Hij hoort er ook een beetje bij. Vrijdagavond gaat het weer los. Dit is de Prozo's voor het tweede uur. En we gaan terug naar de jaren 80 in de Eimond, in Heemskerk en Beverwijk. En we hebben er nog wat nieuws bij. Daar gaan we straks ook nog wat over doen. Tim is er niet. We hebben wel een hele leuke playlist. En we barsten een beetje uit onze voegen van de smokkelplaten. En dat is ook een beetje mijn dingetje. Ik kan het niet laten. Als er later dan de jaren 70 en 80 nog mooie soul of funk uitgebracht is, dan wil ik het wel heel graag draaien. Maar het kan ook zomaar zijn dat er gewoon eerder dan de jaren 70 en 80 al hele mooie muziek uitgebracht is. En omdat ik toch wel een beetje aan Tim denk, omdat hij er gewoon niet is, omdat hij met vakantie is en zo. Ja, nou ja, oké. Dacht ik van, zal ik dan toch maar even een plaatje voor hem gaan draaien. Een plaatje waarvan hij eigenlijk wel heel erg blij gaat worden, denk ik. We schrijven 1967. Het is een klassiek nummer van de Doors. We kenden het eigenlijk niet zo mooi. Maar ach, hij heeft hem geschreven, Jim Morrison, voor zijn favoriete cafeetje. En daar moest hij af en toe bijna uitgedragen worden. En daar heeft hij menig nummer geschreven. Soul Kitchen, dat is het nummer. En het gaat over Olivia's Eetcafé.

0: Uit de tijd dat alles mocht. Mm. En kom.
1: Nou.
0: Bij Tim en Hans in de Proso's. Elke vrijdagavond van 8 tot 10.

de jaren 80. Als je toch denkt aan de jaren 80, dan denk je heel snel al aan de band Depeche Mode. En natuurlijk, er zijn wel meer bands waar je aan je zou kunnen denken als je het hebt over de jaren 80. Woorden zijn soms overbodig en doen vaak minder pijn dan goed. Enjoy the Silence van Depeche Mode. Het gaat over een relatie waarin het gevoel veel belangrijker is dan de woorden. Het nummer zoals we het nu kennen klinkt voor de uitgave heel anders. Op de eerste demo hoor je eigenlijk alleen de harmonium en de zang van Martin Gore, die vrijwel alle liedjes van de band schrijft. Zo krijgt Enjoy the Silence een heel ander sfeertje dan de klassieker die normaal in de top 2000 staat en wij hem ook draaiden. Eigenlijk zou ik dat origineel eens moeten opzoeken en kijken hoe dat dan echt klinkt. En dan draaien we hem ook gewoon hier in de Prozo's. Dat is altijd wel leuk. Hey, ik pak er ondertussen ook even een beetje nieuws bij, want dat is natuurlijk ook wel leuk. Want het nieuws uit de jaren 80, ach, ik moet er altijd een beetje van glimlachten. Ook Stichting Welzijn Werk niet gelukkig met sluiting. Dienstreclassering tegen de sluiting van Don Quixote. Wat gebeurde er allemaal? De Stichting Welzijn Werk Heemskerk is tegenstander van de sluiting van Don Quixote. Ook de reclassering in Haarlem tekent ernstig bezwaren in tegen het voornemen van de gemeente Heemskerk om het open jongerencentrum te sluiten. Met deze bezwaarschriften krijgt Don Quixote in zijn strijd om het voortbestaan steun uit onverwachte hoek. Tegen de hele Heemskerkse welzijnnota wordt in totaal 16 bezwaarschriften ingediend. Even leuk om toch dat stukje van de reclassering erbij te trekken, want de reclassering wijst er in haar bezwaarschrift op dat Don Quixote in de loop der jaren een duidelijke functie heeft vervuld in de begeleiding van onze doelgroep. Jongeren die in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met het strafrecht. Bovendien maakt de reclassering regelmatig gebruik van dienstverleningsprojecten bij Don Quixote in het kader van alternatieve straffen. Vanuit ons werk kennen wij in Heemskerk en in de directe omgeving geen vervangende opvang voor jongeren zoals Don Quixote te bieden heeft, zo schrijft de reclassering. Dat is toch erg mooi, hè? Nou, en als ik dan verder in de krant even kijk, en daar ga ik dan niet zo gek veel over voorlezen. Het college trekt het besluit tot sluiting van Don Quixote in. En ze moeten wel 75.000 euro moeten ze bezuinigen. Maar ik weet niet hoe het afgelopen is. Dat ga ik volgende keer wel aan Jan Michels vragen. Want die weet er volgens mij alles van. Over alles weten, dat ben ik niet. Maar we hadden het net in de top 40 over iemand die een stukje, heel kort stukje van draaide. En dat was op nummer 34. En waar hadden we het toen over? Inderdaad, Tina Turner, Miss Jaren 80 en 70 zou ik bijna zeggen. En dit is haar nummer, The Best, Tina Turner.

deze plaat draaide, zat ik eigenlijk een beetje te kijken. Wat heeft Sade nou eigenlijk nog meer voor mooie nummers gemaakt? Nou, Kiss of Life, Like a Tattoo en Paradise. En niet te vergeten natuurlijk Smooth Operator. Dat was misschien wel haar grootste hit ooit gemaakt. En vond ik het wel leuk om een keer niet die te draaien, maar dan wel deze Nothing Can Come Between Us. Ja, god, wat mooie nummer. Had ik daar nog wat over te vertellen? Het is, het kwam van het derde album af, Stronger Than Pride. En het bereikte nummer 92 in de UK Singles Chart. En de nummer 3 in de Amerikaanse Hot Rhythm and Blues Hip Hop Song Hitlist. Ach god, Music and Media omschreef het als weer een somber percussiegericht nummer van een fluweelzachte productie. Gewoon typisch Sade. Hoe zou het nu met haar zijn? Nou, ik heb het even opgezocht. Ze woont ergens in Engeland. Ze maakt geen actieve muziek meer. En ze heeft haar schaapjes op het droge en woont op het platteland ergens in Engeland. En dat is dan wel weer heel erg mooi om mee te maken. Dat je dat kunt verdienen met zingen. Dat zijn er wel meer die dat geweest zijn. Wat dacht je van deze? Dit is ook van die jaren 80 muziek. Ik denk als Paul Bogers nu zit te luisteren dat hij rechtop gaat zitten. Misschien nog een biertje pakt of een wijntje. En zegt van heerlijk, wat een muziek zeg. Inner City. En natuurlijk een van hun grootste. Good Life. Nummer 10.

in eerste instantie brengt Pet Shop Boys. Want dat draaiden we in 1985 de single Opportunities uit. Maar dit wordt geen echt groot succes. West End Girls volgde en wordt in een nieuw jasje gegoten en uitgebracht. Het nummer wordt het eerste officiële succes en belandt in andere onder andere in Engeland en Amerika op de eerste posities. En Nederland vond het ook wel een heel fijn nummer. En het werd natuurlijk ook een hele grote hit hier. Tot zover het blokje uit de jaren 80. En we gaan er straks nog wel even naartoe terug. Want het is veel te leuke muziek in deze Prozo's aflevering. En ik pak er nog even één leuk berichtje uit de krant. Want ik zit al met die krant hier op schoot. En dan denk ik, ach, ik moet ook even kijken. Kijken wat er allemaal in die kranten staat. Nou, we hadden het net al in het eerste uur over de bezuinigingen en het wel of niet voortbestaan van Don Quixote. En Don Quixote is natuurlijk het grote voorbeeld of de naamgever voor dit programma. Want het draait allemaal een beetje om Don Quixote. Nou, er stond een dagje later ook in de krant: raadsleden willen minder bezuinigen op de Evelaar. Voor Don Quixote is de situatie gisteravond tijdens de behandeling van de welzijnsnota door de gezamenlijke commissies niet veel duidelijker geworden. Er tekende zich in dit stadium vooralsnog geen echte meerderheid af voor het openhouden van dit jongerencentrum. Er tekende zich wel een raadsmeerderheid af die de bezuinigingen van 30% op buurthuis De Evelaar niet geheel wenst op te leggen. En toen begon het gekismis. Alleen de linkercombinatie sprak zich gisteravond onomwonden uit tegen de voorgenomen sluiting van Don Quixote. De PvdA wenst op zich ook wel dat Don Quixote voor Heemskerk behouden blijft. Maar de socialisten vinden tegelijkertijd dat het Don Quixote-bestuur dan wel zelf de aangekondigde bezuinigingen van 75.000 gulden moet realiseren. In de raad zat A. Heijmans namens de PvdA en die vond eigenlijk hou Don Quixote open. Maar er zat ook een man, meneer Huizer, Q. Huizer of O. Huizer, dat vertelt het verhaal niet helemaal. Die was van het CDA en die zei, dicht die tent, daar worden dingen gebeurd. Nee, dat verzin ik zelf. Daar gebeuren dingen die het daglicht niet verdragen. Nou, dat viel er wel mee als ik de verhalen van Jan Michels mag geloven. En er waren er natuurlijk nog veel meer. René Zinkeldam, die was daar volgens mij ook. Peter van Diepen, die zat er volgens mij ook altijd. Al dan niet in het rustige hoekje of in het drukke hoekje. Ik weet het ook allemaal niet meer. We hebben genoeg gehoord van de politiek en het wel of niet open blijven. We weten inmiddels ook wel dat het later allemaal over, ja, eigenlijk gewoon toch gesloten was. Het kon niet anders. Ja, het moest zo zijn. We gaan even terug. Ken je deze nog? Tuurlijk. Uit de tijd dat plaatjes eigenlijk nog mono waren en begon met stereo-effectjes. Ach, waar hebben we het over? Doe nog in combi Diana Ross en de Supremes.

Toch even nog snel een verhaaltje door van het nummer van Queen en David Bowie. Want dat was eigenlijk heel erg leuk. De zomer van 1981 komt Queen naar de Mountain Studios in het Zwitserse Montreux. Queens geluidsman David Richard weet toevallig dat Bowie op dat ogenblik ook in de stad is voor opnames van zijn nieuwe muziek. Richard besluit de artistieke zanger te bellen met het verzoek of hij even bij Queen in de studio wil komen kijken. Dat aanbod slaat Bowie uiteraard niet af. Ik ging erheen en spontaan schreven we een nummer, vertelt hij over het ontstaan van Under Pressure op Queen's YouTube-kanaal. Het was zeker niet gepland en zo wordt met Under Pressure een nieuw muziekpareltje geboren. En als je hem nou zoekt in de muziekdiensten, kun je hem zowel vinden onder Queen als onder David Bowie. En dat maakt het zo verschrikkelijk leuk. We moeten een beetje vaart maken, dat zei ik net al. En dan moeten we niet te veel ouwe hoeren. Dit is Steely Dan. En daarmee gaan we weer even terug naar de jaren 80. Precies 1980. En hoe oud waren we op dat ogenblik? Ik weet het niet, maar hij zegt in ieder geval... Hey.

dit nummer vast een beetje afscheid van jullie. Ik heb namelijk nog twee smokkelplaten klaarstaan. En wat zijn dan smokkelplaten? Dat had ik in het eerste uur ook uitgelegd. Ze passen niet helemaal in het format van de Prozo's als je denkt aan de jaren 70, 80 en een beetje de jaren 90. Maar ze passen wel heel erg lekker in de muziek die we draaien op die vrijdagavonden van 8 tot 10. Dus dat wilde ik met de volgende nummer eigenlijk ook doen. Dus ik zeg tot volgende keer en met plezier gemaakt. Dit was de Prozo's. Toedeloe, dag.

is een smokkelaar. Laat op de avond komt hij voorbij. De Smokkelplaat. Prozo's met Tim en Hans op vrijdagavond.

0: Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
3: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
2: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Five, four, three, two, one.
3: You're listening to A Night to Remember.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten twee waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op 82.000 euro... tegen 75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De Wijkertunnel op de A9 gaat morgenochtend om 5 uur weer open. Rijkswaterstaat heeft het ventilatiesysteem vervangen dat bij calamiteiten rook afvoert. Verkeer richting het noorden kon de afgelopen weken omrijden via de A22 of A7, wat voor files zorgde. Een 36-jarige man uit Beverwijk is maandagochtend aangehouden na een politieachtervolging in Limmen. Hij reed met zijn motor op een agent in en negeerde een stopteken. De politie gebruikt een stroomstootwapen om hem te stoppen. De man wordt verdacht van meerdere misdrijven. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de Wijkertunnelwerking.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De Wijkertunnel op de A9 gaat morgenochtend om 5 uur weer open. Rijkswaterstaat heeft het ventilatiesysteem vervangen dat bij calamiteiten rook afvoert. Verkeer richting het noorden kon de afgelopen weken omrijden via de A22 of A7, wat voor files zorgde. Een 36-jarige man uit Beverwijk is maandagochtend aangehouden na een politieachtervolging in Limmen. Hij reed met zijn motor op een agent in en negeerde een stopteken. De politie gebruikte een stroomstootwapen om hem te stoppen. De man wordt verdacht van meerdere misdrijven. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Evert van der Meer volgt Ed Nieuwland op als bestuurslid voor de kermis van de harddraverijvereniging Zandpoort. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn opa John Meulenkamp, die ruim 30 jaar kermisman was en de jaarmarkt oprichtte. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De Wijkertunnel op de A9 gaat morgenochtend om 5 uur weer open. Rijkswaterstaat heeft het ventilatiesysteem vervangen dat bij calamiteiten rook afvoert. Verkeer richting het noorden kon de afgelopen weken omrijden via de A22 of A7, wat voor files zorgde. Een 36-jarige man uit Beverwijk is maandagochtend aangehouden na een politieachtervolging in Limmen. Hij reed met zijn motor op een agent in en negeerde een stopteken. De politie gebruikte een stroomstootwapen om hem te stoppen. De man wordt verdacht van meerdere misdrijven. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Evert van der Meer volgt Ed Nieuwland op als bestuurslid voor de kermis van de harddraverijvereniging Zandpoort. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn opa John Meulenkamp, die ruim 30 jaar kermisman was en de jaarmarkt oprichtte. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Menteen Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert